0: Hindustani Radio.
1: Dit is het VAHON Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
2: De prijzen aan de pomp in Nederland zijn vandaag met meerdere centen per liter omhoog gegaan. De grote oliemaatschappijen verhoogden hun tarieven nadat de olieprijzen gisteren flink waren gestegen door het oplaaiende geweld in het Midden-Oosten. President Trump heeft erbij gezegd dat de voorlopige vredesdeal tussen de VS en Iran voorbij is. In bijna heel het zuiden van Nederland is het nu verboden om water uit sloten en beken te halen. Ook het Brabantse waterschap A en Maas heeft een onttrekkingsverbod ingesteld voor een groot deel van het werkgebied. Omliggende waterschappen in Brabant en Limburg deden dat eerder al. De kist met de gedode Iraanse leider Ali Khamenei is aangekomen in de oostelijke stad Mashhad. Daar zal hij later vandaag worden begraven, waarmee een zesdaagse uitvaartceremonie ten einde komt. Khamenei werd er geboren en woonde er jarenlang. Volgens Iraanse media was het zijn eigen wens om daar begraven te worden. Een record aantal bestaande woningen is het afgelopen kwartaal te koop gezet. Dat meldt de Nederlandse Vereniging van Makelaars. Dat komt door een gebruikelijke seizoenspiek in het voorjaar en de aanhoudende verkoopgolf van huurwoningen. De gemiddelde prijs van een bestaande koopwoning is in het tweede kwartaal wel naar recordhoogte gestegen en zit weer boven de grens van een half miljoen euro. En dan het weer. Vanmiddag is het op steeds meer plaatsen zonnig. Bij een zwakke wind uit het noorden is het zo'n 21 graden op de Wadden tot 29 in het zuiden. Vanavond schijnt nog lange tijd de zon en vannacht koelt het af naar 14 graden.
1: En tot zover het nieuws op VAHON Hindustani Radio.
3: Har kaam ke liye, har advertentie ke liye, maut ke samachar, farmaishe ya jo bhi khabare aapko dena hai. आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahonfm.nl. हर एक एडवर्टेंसी हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक अब टेलीफोन नंबर 07-36522-47 मेर इन्फो www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-227.

0: हम तुम्हारे लिए तुम हमारे लिए, ये शानदार गीत चला लता जी और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में हमने पेश की। चलिए यहाँ से हम पेश करते हैं विज्ञापन, विज्ञापन के बाद न्यूज़, और न्यूज़ के बाद बस मैं फिर वापस आ रहा हूँ। मैं यूँ गया और यूँ आया।
1: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
2: Advocatenkantoor Anand Ram Sood wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
3: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht onder toezichtstelling, uithuisplaats en jeugdstrafrecht.
2: Advocatenkantoor Anand Ram Sood aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
4: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
2: Advocatenkantoor Anand Ram Sood.
5: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
6: Het aantal Nederlandse huishoudens met een tv-abonnement is gedaald. Dat blijkt uit cijfers van marktonderzoeker Telecom Paper. Er hebben 638 miljoen huishoudens nu een tv-abonnement. 115.000 minder dan een jaar eerder. TV via de kabel is met een krimpend aandeel van ruim 45% nog steeds de gebruikelijkste. De prijzen aan de pomp in Nederland zijn vandaag met meerdere centen per liter omhoog gegaan. De grote oliemaatschappijen verhoogden hun tarieven nadat de olieprijzen gisteren flink waren gestegen door het oplaaiende geweld in het Midden-Oosten. President Trump heeft erbij gezegd dat de voorlopige vredesdeal tussen de VS en Iran voorbij is. In bijna heel het zuiden van Nederland is het nu verboden om water uit sloten en beken te halen. Ook het Brabantse waterschap A en Maas heeft een onttrekkingsverbod ingesteld voor een groot deel van het werkgebied. Omliggende waterschappen in Brabant en Limburg deden dat eerder al. De kist met de gedode Iraanse leider Ali Khamenei is aangekomen in de oostelijke stad Mashhad. Daar zal hij later vandaag worden begraven, waarmee een zesdaagse uitvaartceremonie ten einde komt. Khamenei werd er geboren en woonde er jarenlang. Volgens Iraanse media was het zijn eigen wens om daar begraven te worden. En dan het weer. Vanmiddag is het op steeds meer plaatsen zonnig. Bij een zwakke wind uit het noorden is het zo'n 21 graden op de Wadden tot 29 in het zuiden. Vanavond schijnt nog lange tijd de zon en vannacht koelt het af naar 14 graden.
5: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
1: Je hebt ons gevonden! Laat ons nooit meer gaan. Vahon Hindustani Radio. Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
0: www.fahonfm.nl पर आप चुने, जो लोग चुन के मीटर पर, आपका हृदय से स्वागत है। या शाम के कार्यक्रम में तो लीजिए हम आपको सुनाते हैं ये शानदार गीत, इस तरह से आ रहा है।

0: beste Bollywood hits van toen en nu. Bij Vahon Hindustani Radio.
1: Advocaat en kantoor Anand Ram Sood wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaats en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
3: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
5: Meerdere aanbieders van vakantiehuisjes zien een toename van het aantal boekingen na de uitschakeling van Oranje op het WK voetbal. Mensen stemmen hun vakantie steeds meer af op de actualiteit en weersvoorspellingen. Dat zegt bestuurder Robert van Veen van boekingsplatform Natuurhuisje. Dit bedrijf kreeg in de 7 dagen na de uitschakeling van Oranje 55% meer boekingen. Bij de Amerikaanse aanvallen op Iran zijn in de afgelopen dagen zeker 14 mensen gedood. Dat meldt het Iraanse ministerie van Gezondheid. 78 mensen raakten gewond, van wie 47 nog in het ziekenhuis liggen. Iran en de Verenigde Staten hebben elkaar de afgelopen 2 nachten aangevallen. Een ruime meerderheid van het Europees Parlement heeft vandaag ingestemd met de komst van de digitale euro. 416 Europarlementariërs stemden voor en 169 tegen. De onderhandelingen tussen het parlement en de lidstaten kunnen nu beginnen. Het energieverbruik in Nederland is in de afgelopen 25 jaar flink afgenomen, ondanks de groei van de bevolking in dezelfde periode. In de laatste 2 jaar is het energieverbruik niet veel veranderd, dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Vorig jaar werd er 1% minder energie verbruikt dan in 2024. En dan het weer. Vanmiddag is het op steeds meer plaatsen zonnig. Bij een zwakke wind uit het noorden is het zo'n 21 graden op de Wadden tot 29 in het zuiden. Vanavond schijnt nog lange tijd de zon en vannacht koelt het af naar 14 graden.
4: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
0: Muziek en informatie. Bij Vahon Hindustani Radio.
6: तो कहते हैं यारो प्यार करना जो है वो सिर्फ नसीब वालों को मिलते ही कि ना कोई किसी से दूर होता है और ना कोई किसी के करीब होता है वो खुद ही चल कर आता है जो जिसको नसीब में होता है

0: Adverteer nu bij VAHON Hindoestani Radio. En bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
1: Advocatenkantoor Anand Ram Sood wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
3: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: U luistert naar Hindoestani Radio, Radio Faro.
5: Digitale radio, wagonfm.nl.
6: Dit is het VAHON Hindoestani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
7: De rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft een 34-jarige man veroordeeld tot een celstraf van 27,5 jaar voor het doodschieten van een man in het Zeeuwse Rittem. Dat was in september 2024. Een andere man werd tijdens het vluchten beschoten en later zwaargewond aangetroffen. Volgens de rechtbank is er sprake van een vooropgezet plan en een kille en professionele liquidatie. China moet zijn handelsoverschot aanpakken, maar ook Nederland en Europa moeten aan de slag. Dat is de conclusie van minister Sjoerd Sjoerdsma van Buitenlandse Zaken na 3 dagen op economische missie in China. Nederland staat er goed op in China, zowel bij de overheid als bij het bedrijfsleven. Verder zijn Chinese bedrijven gretig om met Nederlandse bedrijven samen te werken, laat de minister weten. De provincie Zuid-Holland mag de damherten in Hoekse Waard niet afschieten. De rechtbank heeft opnieuw geoordeeld dat de onderbouwing voor het doden van de hele populatie onvoldoende is. 5 jaar geleden hield de rechter het afschieten van de dieren in het plattelandsgebied ook al tegen. Meerdere aanbieders van vakantiehuisjes zien een toename van het aantal boekingen na de uitschakeling van Oranje op het WK voetbal. Mensen stemmen hun vakantie steeds meer af op de actualiteit en weersvoorspellingen. Dat zegt bestuurder Robert van Veen van boekingsplatform Natuurhuisje. Dit bedrijf kreeg in de 7 dagen na de uitschakeling van Oranje 55% meer boekingen. En dan het weer. Bij een zwakke wind uit het noorden is het zo'n 21 graden op de Wadden tot 29 in het zuiden. Vanavond schijnt nog lange tijd de zon en vannacht koelt het af naar 14 graden.
6: En tot zover het nieuws op VAHON Hindoestani Radio.
0: Den Haag heeft het Binnenhof, de Hofwijver, het Vredespaleis en je eigen VAHON Hindoestani Radio.
8: دوستو اور یہاں سے کچھ ملی جلی پرانی اور نئے گانے سے ہم آپ لوگ کو سیوا کرتے ہیں سیوا کریں گے دوستو اور آپ کو ہم یہاں سے خوش کریں گے اور آپ جہاں بھی ہو ہمارا پروگرام آپ سنتے رہو یا گاڑی میں بیٹھے ہوا ہوگا یا گھر میں یا کمرے میں یا سرینام دیش میں یا جہاں بھی ہو ہمارا ریڈیو فاہون کے پروگرام آپ لون بس سنتے رہو اور آپ کو ہم پیار بھری گانا پرانے گانے کچھ نئے نئے گانے سے ہم آپ کو سیوا کریں گے اب دیکھا جائے کوئی بتا دے دل ہے کہاں آپ کو معلوم ہے کہ آپ کا دل کہاں ہے ایک دویت سونگ کے اور ہم جاتے ہیں فلم کے نام ہے میں چپ رہوں گی اور سنیل دت مینا کماری کا یہ گانا ہے ہمارے دوستو

0: जब हम जवां होगे और जब हम जवां होगे तो तुझे हम याद, तुझे याद हम करेंगे दोस्तों। और ये बहुत नेकत इंद्रिय तख्त का ये फिल्म है, जब हम जवां होगे।
1: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
2: De rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft een 34-jarige man veroordeeld tot een celstraf van 27,5 jaar voor het doodschieten van een man in het Zeeuwse Rittem. Dat was in september 2024. Een andere man werd tijdens het vluchten beschoten en later zwaargewond aangetroffen. Volgens de rechtbank is er sprake van een vooropgezet plan en een kille en professionele liquidatie. China moet zijn handelsoverschot aanpakken, maar ook Nederland en Europa moeten aan de slag. Dat is de conclusie van minister Sjoerd Sjoerdsma van Buitenlandse Zaken na 3 dagen op economische missie in China. Nederland staat er goed op in China, zowel bij de overheid als bij het bedrijfsleven. Verder zijn Chinese bedrijven gretig om met Nederlandse bedrijven samen te werken, laat de minister weten. De provincie Zuid-Holland mag de damherten in Hoekse Waard niet afschieten. De rechtbank heeft opnieuw geoordeeld dat de onderbouwing voor het doden van de hele populatie onvoldoende is. 5 jaar geleden hield de rechter het afschieten van de dieren in het plattelandsgebied ook al tegen. Meerdere aanbieders van vakantiehuisjes zien een toename van het aantal boekingen na de uitschakeling van Oranje op het WK voetbal. Mensen stemmen hun vakantie steeds meer af op de actualiteit en weersvoorspellingen. Dat zegt bestuurder Robert van Veen van boekingsplatform Natuurhuisje. Dit bedrijf kreeg in de 7 dagen na de uitschakeling van Oranje 55% meer boekingen. En dan het weer. Bij een zwakke wind uit het noorden is het zo'n 21 graden op de Wadden tot 29 in het zuiden. Vanavond schijnt nog lange tijd de zon en vannacht koelt het af naar 14 graden.
1: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
3: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.

0: laat ons nooit meer gaan. Vahon Hindustani Radio.
1: Dit is het Vahon Hindustani Radio nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
2: De rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft een 34-jarige man veroordeeld tot een celstraf van 27,5 jaar voor het doodschieten van een man in het Zeeuwse Rittem. Dat was in september 2024. Een andere man werd tijdens het vluchten beschoten en later zwaargewond aangetroffen. Volgens de rechtbank is er sprake van een vooropgezet plan en een kille en professionele liquidatie. China moet zijn handelsoverschot aanpakken, maar ook Nederland en Europa moeten aan de slag. Dat is de conclusie van minister Sjoerd Sjoerdsma van Buitenlandse Zaken na 3 dagen op economische missie in China. Nederland staat er goed op in China, zowel bij de overheid als bij het bedrijfsleven. Verder zijn Chinese bedrijven gretig om met Nederlandse bedrijven samen te werken, laat de minister weten. De provincie Zuid-Holland mag de damherten in de Hoekse Waard niet afschieten. De rechtbank heeft opnieuw geoordeeld dat de onderbouwing voor het doden van de hele populatie onvoldoende is. 5 jaar geleden hield de rechter het afschieten van de dieren in het plattelandsgebied ook al tegen. Meerdere aanbieders van vakantiehuisjes zien een toename van het aantal boekingen na de uitschakeling van Oranje op het WK voetbal. Mensen stemmen hun vakantie steeds meer af op de actualiteit en weersvoorspellingen. Dat zegt bestuurder Robert van Veen van boekingsplatform Natuurhuisje. Dit bedrijf kreeg in de 7 dagen na de uitschakeling van Oranje 55% meer boekingen. En dan het weer. Bij een zwakke wind uit het noorden is het zo'n 21 graden op de Wadden tot 29 in het zuiden. Vanavond schijnt nog lange tijd de zon en vannacht koelt het af naar 14 graden.
1: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
3: Hare kaam ke liye, har advertentie ke liye, maut ke samachar, farmaishe ya jo bhi khabare aapko dena hai. आप जाइए हमारा वेबसाइट ही और हमारा ईमेल है info@fahonfm.nl. हर एक एडवर्टेंसी हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक अब टेलीफोन नंबर 07-36-52-47 मेरे इन्फो www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-3652.

तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। ये सुंदर सा भजन, गुरु भजन यहाँ से आप लोग को श्रवण कर रहे हैं सुनने वालों, और यहाँ से आपको हम यहाँ थोड़े से फिर से डच भाषा में आपको सुनाएंगे विद्या कैनेस वैसाइट के बारे में। Iemand die veel kennis heeft, hoeft nog niet wijs te zijn. Pas wanneer kennis en verstand ook op de juiste wijze met elkaar samengaan, is er sprake van wijsheid. Wijsheid is dus het hebben van veel kennis, maar daarnaast ook het weten hoe deze kennis goed te gebruiken. Bijvoorbeeld, in de Mahabharata speelt Vidur een belangrijke rol als Chacha, vaders broertje, van de Pandavas. En als minister van Dhritarashtra. Hij had veel kennis en was erg verstandig. Op ieder vraag van Dhritarashtra had hij een verstandig antwoord en voor ieder probleem een oplossing. Hij wist altijd wat er gedaan moest worden, iedere keer. Wanneer hij zag dat de Kaurav het slechte gedachten over de plannen van de Pando hadden, zei hij, dit is niet goed, doe het niet. Dhritarashtra had ook kennis, maar zijn verstand was bedekt met de sluimer van gehechtigheid en liefde voor zijn zoon Duryodhan. Hij kon zijn kennis daardoor niet correct gebruiken. Dezelfde gold voor Duryodhan. Zijn verstandelijke vermogen werden verblind door zijn haat tegenover de Pando's, wat uiteindelijk resulteerde in de dood van de Kauro's.

0: Vahon Hindustani Radio.
1: Advocatenkantoor Anand Ram Sood wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning.

0: Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delftlaan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
2: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
3: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
4: De rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft een 34-jarige man veroordeeld tot een celstraf van 27,5 jaar voor het doodschieten van een man in het Zeeuwse Rittem. Dat was in september 2024. Een andere man werd tijdens het vluchten beschoten en later zwaargewond aangetroffen. Volgens de rechtbank is er sprake van een vooropgezet plan en een kille en professionele liquidatie. China moet zijn handelsoverschot aanpakken, maar ook Nederland en Europa moeten aan de slag. Dat is de conclusie van minister Sjoerd Sjoerdsma van Buitenlandse Zaken na 3 dagen op economische missie in China. Nederland staat er goed op in China, zowel bij de overheid als bij het bedrijfsleven. Verder zijn Chinese bedrijven gretig om met Nederlandse bedrijven samen te werken, laat de minister weten. De provincie Zuid-Holland mag de damherten in Hoekse Waard niet afschieten. De rechtbank heeft opnieuw geoordeeld dat de onderbouwing voor het doden van de hele populatie onvoldoende is. 5 jaar geleden hield de rechter het afschieten van de dieren in het plattelandsgebied ook al tegen. Meerdere aanbieders van vakantiehuisjes zien een toename van het aantal boekingen na de uitschakeling van Oranje op het WK voetbal. Mensen stemmen hun vakantie steeds meer af op de actualiteit en weersvoorspellingen. Dat zegt bestuurder Robert van Veen van boekingsplatform Natuurhuisje. Dit bedrijf kreeg in de 7 dagen na de uitschakeling van Oranje 55% meer boekingen. En dan het weer. Bij een zwakke wind uit het noorden is het zo'n 21 graden op de Wadden tot 29 in het zuiden. Vanavond schijnt nog lange tijd de zon en vannacht koelt het af naar 14 graden.
3: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
5: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
6: चलिए आपका स्वागत करते हुए हम पेश कर रहे हैं एक गीत आयशा जी और रफी साहब की आवाज में फिल्म हर एक कांच की चूड़ियां में से निकाल कर हम यह गीत आपको सुना रहे हैं और देखा जाए हां यह फिल्म में विश्वजीत ने काम किया है और नैना शाहू किशोर शाहू की सुपुत्री यानी बेटी है तो आप यह सोचोगे यह नैना शाहू कौन है और किशोर शाहू कौन है किशोर शाहू प्रोड्यूसर डायरेक्टर है लेकिन किशोर शाहू ने फिल्म गाइड में वो पति का रोल किया है वहीदा रहमान का वहीदा रहमान ने पति का रोल जो किया है किशोर शाहू वही किशोर शाहू उनकी बेटी है ये तो चलिए गीत हम आपको सुनाते हैं इस तरह से

0: लता जी और मैं तो मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस आपको सुनाए ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो.
1: Je hebt ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Vahon Hindustani Radio.
2: Dit is het Vahon Hindustani Radio nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
3: De rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft een 34-jarige man veroordeeld tot een celstraf van 27,5 jaar voor het doodschieten van een man in het Zeeuwse Rittem. Dat was in september 2024. Een andere man werd tijdens het vluchten beschoten en later zwaargewond aangetroffen. Volgens de rechtbank is er sprake van een vooropgezet plan en een kille en professionele liquidatie. China moet zijn handelsoverschot aanpakken, maar ook Nederland en Europa moeten aan de slag. Dat is de conclusie van minister Sjoerd Sjoerdsma van Buitenlandse Zaken na 3 dagen op economische missie in China. Nederland staat er goed op in China, zowel bij de overheid als bij het bedrijfsleven. Verder zijn Chinese bedrijven gretig om met Nederlandse bedrijven samen te werken, laat de minister weten. De provincie Zuid-Holland mag de damherten in Hoekse Waard niet afschieten. De rechtbank heeft opnieuw geoordeeld dat de onderbouwing voor het doden van de hele populatie onvoldoende is. 5 jaar geleden hield de rechter het afschieten van de dieren in het plattelandsgebied ook al tegen. Meerdere aanbieders van vakantiehuisjes zien een toename van het aantal boekingen na de uitschakeling van Oranje op het WK voetbal. Mensen stemmen hun vakantie steeds meer af op de actualiteit en weersvoorspellingen. Dat zegt bestuurder Robert van Veen van boekingsplatform Natuurhuisje. Dit bedrijf kreeg in de 7 dagen na de uitschakeling van Oranje 55% meer boekingen. En dan het weer. Bij een zwakke wind uit het noorden is het zo'n 21 graden op de Wadden tot 29 in het zuiden. Vanavond schijnt nog lange tijd de zon en vannacht koelt het af naar 14 graden.
2: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
4: Har kaam ke liye, har advertentie ke liye, maut ke samachar, farmaishe ya jo bhi khabare aapko dena hai. अब जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahonfm.nl. हर एक एडवर्टेंसी हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक और टेलीफोन नंबर 07 3652 247.

0: और चल चमेली बाग में और क्या खाएंगे, आपको तो मालूम है कि मेवा क्या होता है दोस्तों। और लता मंगेशकर और इस गीत को सुना, फिल्म का नाम है क्रोधी। और दोस्तों हम कहते हैं
1: Live vanuit onze high-tech studio in Den Haag. Waarom Hindustani Radio?
2: Advocatenkantoor Aan het Raam Zoet Wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
3: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaats en jeugdstrafrecht.
2: Advocatenkantoor Aan het Raam Zoet, aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
4: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
2: Advocatenkantoor Aan het Raam Zoet.
5: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
6: De rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft een 34-jarige man veroordeeld tot een celstraf van 27,5 jaar voor het doodschieten van een man in het Zeeuwse Rittem. Dat was in september 2024. Een andere man werd tijdens het vluchten beschoten en later zwaargewond aangetroffen. Volgens de rechtbank is er sprake van een vooropgezet plan en een kille en professionele liquidatie. China moet zijn handelsoverschot aanpakken, maar ook Nederland en Europa moeten aan de slag. Dat is de conclusie van minister Sjoerd Sjoerdsma van Buitenlandse Zaken na 3 dagen op economische missie in China. Nederland staat er goed op in China, zowel bij de overheid als bij het bedrijfsleven. Verder zijn Chinese bedrijven gretig om met Nederlandse bedrijven samen te werken, laat de minister weten. De provincie Zuid-Holland mag de damherten in Hoekse Waard niet afschieten. De rechtbank heeft opnieuw geoordeeld dat de onderbouwing voor het doden van de hele populatie onvoldoende is. 5 jaar geleden hield de rechter het afschieten van de dieren in het plattelandsgebied ook al tegen. Meerdere aanbieders van vakantiehuisjes zien een toename van het aantal boekingen na de uitschakeling van Oranje.

0: Oranje op het WK voetbal. Mensen stemmen hun vakantie steeds meer af op de actualiteit en weersvoorspellingen. Dat zegt bestuurder Robert van Veen van boekingsplatform Natuurhuisje. Dit bedrijf kreeg in de 7 dagen na de uitschakeling van Oranje 55% meer boekingen. En dan het weer. Bij een zwakke wind uit het noorden is het zo'n 21 graden op de Wadden tot 29 in het zuiden. Vanavond schijnt nog lange tijd de zon en vannacht koelt het af naar 14 graden.
1: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
2: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.

0: Ook Nederland en Europa moeten aan de slag. Dat is de conclusie van minister Sjoerd Sjoerdsma van Buitenlandse Zaken na 3 dagen op economische missie in China. Nederland staat er goed op in China, zowel bij de overheid als bij het bedrijfsleven. Verder zijn Chinese bedrijven gretig om met Nederlandse bedrijven samen te werken, laat de minister weten. De provincie Zuid-Holland mag de damherten in Hoekse Waard niet afschieten. De rechtbank heeft opnieuw geoordeeld dat de onderbouwing voor het doden van de hele populatie onvoldoende is. 5 jaar geleden hield de rechter het afschieten van de dieren in het plattelandsgebied ook al tegen. Meerdere aanbieders van vakantiehuisjes zien een toename van het aantal boekingen na de uitschakeling van Oranje op het WK voetbal. Mensen stemmen hun vakantie steeds meer af op de actualiteit en weersvoorspellingen. Dat zegt bestuurder Robert van Veen van boekingsplatform Natuurhuisje. Dit bedrijf kreeg in de 7 dagen na de uitschakeling van Oranje 55% meer boekingen. En dan het weer. Bij een zwakke wind uit het noorden is het zo'n 21 graden op de Wadden tot 29 in het zuiden. Vanavond schijnt nog lange tijd de zon en vannacht koelt het af naar 14 graden.
1: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.

0: Beste luisteraars, nieuws en actualiteiten, nu gepresenteerd door Romeo Host.
1: Samaj ko badal dalo.
2: Om Shanti, goedemiddag dames en heren, op deze mooie maandag van 6 juli 2026. Het is de internationale dag van de kus. Hier is het nieuwsoverzicht. Even kijken als ik hem kan krijgen. Hij begint al aan het begin. Ja. Minister Matura, oud-minister Matura, verwerpt beeld dat de vorige regering niets heeft gedaan. VHP-assembleelid Krishma Matura verzet zich tegen uitspraken in de Nationale Assemblee DNA dat de vorige regering onder leiding van de inmiddels overleden Chan Santokki in 5 jaar niets zou hebben gerealiseerd. Volgens haar is dat onjuist en dreigt die boodschap zich bij burgers vast te zetten wanneer zij voortdurend wordt herhaald. Matura zei in gesprek met TBN Prime Alert dat zij de politieke verwijten over het bestuur in de afgelopen 5 jaar schadelijk vindt voor het debat in het parlement. Zij stelde dat verschillende parlementariërs het volgens haar tot hun taak hebben gemaakt om andere partijen of voormalige regeringsleden voortdurend te bekritiseren. Het moment dat je daarmee begint, begin je met een onwaarheid. Dat begint met een leugen, zei Matura over de stelling dat de vorige regering niets zou hebben gedaan. Volgens het VHP-assembleelid blijft een dergelijke boodschap hangen wanneer die niet wordt weersproken. Hoe meer je het herhaalt, hoe meer het tussen de oren van mensen gaat zitten dat we niks hebben gedaan. Dat klopt helemaal niet. Het is niet waar, aldus Matura. Ze stelde dat de vorige regering volgens haar een veel beter land heeft achtergelaten dan zij zelf had overgenomen. Die uitspraak is de politieke beoordeling van Matura. Matura vindt dat de huidige regering zich minder moet bezighouden met verwijten aan haar voorganger en meer met de manier waarop actuele problemen worden aangepakt. Ze noemde daarbij onder meer de hoge prijzen van goederen en diensten, wateroverlast, de toestand van wegen, sluizen, problemen in de landbouwsector en knelpunten in het binnenland. Nu is er een regering in power. Bestuur wordt gevormd door de regering. Neem verantwoordelijkheid. Wat heb je aangetroffen? Hoe ga je verder? Hoe gaan we dit land verder opbouwen? Zei Matura. De voormalig minister van Defensie verwees daarbij naar haar eigen ervaring als bewindspersoon. Volgens Matura moet de regering voortbouwen op wat? Zij aantreft, in plaats van uitsluitend terug te kijken naar tekortkomingen uit het verleden. Ik heb aangetroffen wat ik had en ik heb verder ontwikkeld, verder gegaan. En dat verwacht ik ook van de regering, stelde Matura. Naar haar kritiek op de politieke polarisatie vindt Matura dat DNA in het afgelopen jaar te weinig openbare vergaderingen heeft gehouden. Volgens haar is dat een gemiste kans, omdat burgers moeten kunnen volgen hoe politieke partijen discussiëren over de problemen in het land. Zij zei dat het parlement soms een hele maand geen openbare vergaderingen hield, terwijl volgens haar juist behoefte was aan meer debat en concrete oplossingsmodellen. Matura erkende dat DNA ook commissievergaderingen, veldbezoeken en overleg met stakeholders houdt, maar vindt openbare vergaderingen onmisbaar. Het volk mag weten hoe de discussies plaatsvinden, wat de standpunten zijn van de partij en wat ze doen voor het volk, zei Matura. Volgens Matura moet DNA meer aandacht besteden aan onderwerpen die direct een invloed zijn op het dagelijks leven van burgers. Ze noemde betaalbare prijzen, armoedebestrijding, de olieindustrie, local content en toekomstig economisch beleid als thema's die nadrukkelijker op de agenda zouden moeten staan. Aldus een bericht uit Suriname Herald van oud-minister van Defensie Matura. Tot zover een bericht uit Suriname Herald.

wil SEC wil lokale bedrijven sterker laten mee profiteren van olie en gas. De Suriname Energy Chamber SEC wil meer Surinaamse ondernemingen actief betrekken bij de groei van de olie- en gassector. Volgens Jamal Jansen, trekker van een van de projecten, moeten lokale bedrijven tijdig toegang krijgen tot informatie, begeleiding en zakelijke netwerken, zodat zij optimaal kunnen inspelen op de kansen die de sector biedt. De SEC voert volgens Jansen gedurende het jaar verschillende projecten en programma's uit om Surinaamse bedrijven te informeren, begeleiden en versterken. Daarmee wil de organisatie ondernemingen beter voorbereiden op de mogelijkheden binnen de olie- en gasindustrie. Tot de belangrijkste initiatieven behoren EGO+, Aoli Nafui en de Suriname Energy Guide. Het programma Aoli Nafui richt zich specifiek op jonge ondernemers. De SEC wil hen voorbereiden op de kansen en uitdagingen die de ontwikkeling van de olie- en gassector met zich meebrengt. Volgens Jansen is het belangrijk dat de nieuwe generatie ondernemers vroegtijdig wordt geïnformeerd over de economische mogelijkheden en de gevolgen van de sector. De SEC Energy, Suriname Energy Commission, blijft daarnaast investeren in de Suriname Energy Guide, een platform dat Surinaamse en internationale bedrijven met elkaar in contact brengt. Inmiddels is de derde editie van de gids uitgebracht. Alle bedrijven zijn nodig om de sector verder te ontwikkelen. De Energy Guide biedt ondernemingen de nodige zichtbaarheid en creëert kansen om nieuwe zakelijke contacten te leggen. Aldus Jansen. Rick gaat verder. En, volgens Jansen heeft president Jennifer Simons inmiddels ook een exemplaar van de nieuwste Suriname Energy Guide ontvangen. De SEC hoopt dat de publicatie zal bijdragen aan een grotere betrokkenheid van lokale bedrijven bij de ontwikkelingen in de Surinaamse energiesector. De Chief Executive Officer van de SEC, Orlando Ollenberg, ondertekende onlangs een Memorandum of Understanding met de Energy Chamber of Trinidad en Tobago. De samenwerking is bedoeld om kennis uit te wisselen, contacten te versterken en na te gaan hoe Suriname maximaal kan profiteren van de ontwikkelingen binnen de olie- en gasindustrie. Jansen zegt dat de SEC regelmatig gesprekken voert op presidentieel niveau en met internationale olie- en gasmaatschappijen. Die contacten moeten de organisatie beter in te geven in ontwikkelingen op de wereldmarkt en de kansen die zich voor Suriname aandienen. Volgens Jansen moeten Surinaamse bedrijven beter worden geïnformeerd over de mogelijkheden binnen de sector. Er moet meer informatie beschikbaar komen, zodat bedrijven weten welke kansen er zijn en hoe zij daarop kunnen inspelen. Goede begeleiding en duidelijke communicatie zijn daarbij essentieel. Jansen roept ondernemingen op zich aan te sluiten bij de Suriname Energy Chamber. Wij moeten proactiever worden en niet langs de zijlijn blijven staan. Ondernemers moeten toegang krijgen tot de juiste informatie en volop deelnemen aan de ontwikkelingen binnen de olie- en gassector. Tot zover een bericht uit Suriname. Her.

nationalvoetballers teleurgesteld in oordeel Ten Kate. Henk Ten Kate heeft zich de afgelopen week niet populair gemaakt door te stellen dat Suriname niets te zoeken had op het wereldkampioenschap voetbal. Niet alleen het Surinaamse publiek, maar ook de spelers van de nationale selectie waren teleurgesteld in het oordeel van de oud-bondscoach Henk Ten Kate. Dat vertelde Joël Pirot onlangs in de podcast WK Mix Zone van NPO Staat in Nederland. We hebben het met de groep onderling erover gehad. Het komt gewoon heel slecht over. Aldus de aanvaller van Leeds United, die in maart nog met Nacho meedeed in de WK playoffs tegen Bolivia. Suriname verloor die wedstrijd met 2-1 en miste daardoor kwalificatie voor het WK, dat momenteel plaatsvindt in de VS, Canada en Mexico. De kaarten vond dat jammer, maar geen ramp. Volgens hem hoorde Suriname gezien het niveau er toch niet bij. Jammer, we hadden het net niet gehaald. Dat doet nog steeds pijn. Maar we hadden er niks te zoeken. Het zou fantastisch zijn, maar je bent een beetje versierzo, zei hij in de podcast Willem en Wissel van Voetbal Primeur. Had Suriname zich geplaatst, dan zou het in Pool 1 terechtkomen met Frankrijk, Noorwegen en Senegal. Volgens Ten Kate was het nagenoeg onmogelijk om uit zo'n groep door te gaan. We hadden de tweede ronde niet gehaald. Je moet realistisch zijn. De woorden van de 71-jarige trainer Henk Ten Kate kwamen hard aan bij de spelers die hij nauwelijks 3 maanden geleden probeerde naar het WK te leiden. Maar de achterliggende reden is dat hij dat zo zegt, daar kunnen we ons waarschijnlijk allemaal in vinden dat we nooit het WK zouden winnen. Maar om het zo cru te zeggen dat we er niks te zoeken hebben, is gewoon een beetje pijnlijk, reageerde Pirou. De 26-jarige spits, geboren in Nederland, maar met Surinaamse roots, besloot na een belletje met Ten Kate in januari voor Nacho uit te komen om Suriname te helpen aan een historische kwalificatie voor het WK. In de cruciale playoff wedstrijd tegen Bolivia nam Nacho vroeg in de tweede helft via Liam van Gelderen een 1-0 voorsprong, maar gaf die toch weer uit handen. We waren heel dichtbij, aldus Pirou. Het deed veel pijn, ook voor mezelf als ik terugdenk. In de eerste helft had ik 2 kansen waarvan ik dacht, als ik er eentje had gescoord en we maken in de tweede helft die 2-0, dan winnen we de wedstrijd. Bij winst tegen Bolivia had Suriname weliswaar nog Irak moeten verslaan in de finale van de playoffs. Pirou zegt hierover, dat was nog steeds een grote stap, maar toch, je hebt altijd die wat-als momenten in je hoofd. Irak won de finale van Bolivia en plaatste zich voor het eerst in 40 jaar weer voor het wereldkampioenschap. Suriname daarentegen wacht nog altijd op zijn eerste WK-deelname ooit. Tot zover een bericht uit Suriname her. En ik vind Henk Ten Kate, mijn commentaar hierbij is, ik vind Henk Ten Kate ook tegenvallen. Waarom niet proberen? Curaçao was ook niks waard. Het kleinste eiland de deelnam onder leiding van Dick Advocaat. Maar Curaçao staat op de kaart. En dat zou ook met Suriname gebeuren. Curaçao is de eerste wedstrijd tegen West-Duitsland. Natuurlijk, Duitsland. Met 7-1 verloren. Maar alleen die ene doel die Curaçao heeft gescoord, heeft ze groot gemaakt. Kijk, landen als Kaapverdische eilanden. Die zijn ver gekomen. Het is hun bijna geluk. Zelf Bolivia uit. Zelf Argentinië uit te schakelen. Waarom niet proberen? Henk Ten Kate, sorry, maar je stelt me teleur. Tot zover een bericht uit Suriname Herald. Voorzien van mijn commentaar.

Trump belt FIFA na rode kaart Balogun, een Amerikaanse voetballer, spits toch inzetbaar tegen België. Oh, vreselijk. De Amerikaanse spits Florin Balogun mag vandaag toch uitkomen voor de Verenigde Staten in de WK achtste finale tegen België. FIFA heeft de automatische schorsing na zijn rode kaart niet ingetrokken, maar de uitvoering ervan voor 1 jaar voorwaardelijk opgeschort. Volgens Reuters ging aan het besluit een telefoongesprek vooraf tussen president Donald Trump en FIFA-voorzitter Gianni Infantino. Balogun kreeg woensdag rood tijdens de 2-0 overwinning van de Verenigde Staten op Bosnië en Herzegovina. De aanvaller had eerder zijn derde doelpunt van het toernooi gemaakt, maar werd na ingrijpen van de VAR van het veld gestuurd na een overtreding op Tarik Muharremovic. Bondscoach Mauricio Pochettino vond dat de actie geen rode kaart verdiende. De rode kaart blijft formeel staan. FIFA heeft alleen besloten de schorsing van 1 wedstrijd voorlopig niet uit te voeren. Volgens de Wereldvoetbalbond gebeurt het op grond van de artikel 27 van de disciplinaire code. Balogun, de Amerikaan, krijgt een proeftijd van 1 jaar. Maakt hij in die periode opnieuw een soortgelijke zware overtreding, dan wordt de oorspronkelijke schorsing alsnog uitgevoerd naast de eventuele nieuwe straf. FIFA bevestigde zondag dat Balogun, de Amerikaanse voetballer, beschikbaar is voor de wedstrijd tegen België vanavond in Seattle. De Amerikaanse aanvaller heeft daarmee alsnog de kans om zijn land te helpen in de strijd om een plek in de kwartfinale van het WK. Trump reageert op zijn eigen sociale media platform True Social verheugd op de beslissing. Hij bedankt de FIFA voor het volgens hem rechtzetten van een grote onrechtvaardigheid. Reuters meldt dat de president Infantino persoonlijk had gevraagd de rode kaart opnieuw te laten beoordelen. FIFA zelf heeft geen inhoudelijke toelichting gegeven over dat contact. De Belgische voetbalbond reageerde fel. De bond stelt verbaasd te zijn over de beslissing en onderzoekt welke stappen mogelijk zijn. Volgens de Belgen schrijft het toernooireglement voor dat een speler na een rode kaart automatisch de daaropvolgende wedstrijd mist. Dat zou de wedstrijd van vanavond zijn tussen de VS en België. De Verenigde Staten en België treffen elkaar vandaag in de achtste finale van het WK 2026. En dit vind ik een oneerlijke zaak. Trump belt als president van Amerika naar de FIFA, naar Infantino zijn vriend, die eigenlijk geen verstand heeft van voetballen, want hij begon Trump, zodat ik het zo zeg, maar dat in die bewoordingen, hij begon Trump zijn reet te likken. Door aan het begin, toen hij daar in Amerika kwam, Trump uit niks, een onderscheiding te geven die niet bestaat bij de FIFA. Hij gaf Trump een onderscheiding, een oorkonde van een... Ik ben de naam vergeten. Maar het is een onderscheiding die helemaal niet bestaat. Dus daar begon hij Trump al te likken. En nu gaat Trump hem bellen om een rode kaart van een speler van Trump weg te halen. On hold te plaatsen om te kunnen spelen tegen België zodat ze winnen. Dat is oneerlijk. Dat is een vieze partij, een vieze praktijk. Want het is iets van matchfixing. Het is net als matchfixing. Je had ook matchfixing om te kunnen winnen. Dan zorgt de keeper dat de goals doorgaan, terwijl hij ze kon tegenhouden. Dat is gewoon matchfixing. En dat Infantino, de FIFA, hierbij meegaat, vind ik een kwalijke zaak. Maar, even kijken, want er is nieuws gekomen. Een België kon tot vanmiddag 2 uur in beroep gaan. België heeft dat gedaan. En even kijken wat het bericht zegt. Even zoeken, want ik zag het bericht even dat België in beroep is gegaan en UEFA, Europese voetbalbond, schaadt zich achter België in deze. Even kijken. Nee, ik zie het niet. Maar UEFA is zich in ieder geval geschaad achter naar België om in beroep te gaan. Dat kan toch niet? Je bent president van een van de georganiseerde landen, dan ga je toch je macht tonen waarmee je niks te maken hebt. En de FIFA zegt er toe. Nee, dat is. Ik vind dat iedereen die rode kaarten heeft, zich nu bij de FIFA moet melden. Trek mijn rode kaart en anders spelen we niet meer mee. En ik vind dat Nederland, samen met België, er is een Noorse mevrouw van een voetbalbond die daartegen protesteert, al jaren daartegen dit soort politieke manoeuvres protesteert. Ik vind dat Nederland samen met België die mevrouw moet aanspreken, laten we protesteren, want dit kan niet. Dit is gewoon matchfixing en dat geeft de voetbal geen
het voetbal geen recht van bestaan meer. Want hier ga ik naar een politieke spel kijken. En dat wens ik niet te kijken. Ik vind, laten alle landen bijeenkomen en protesteren. En België de Stoot vanavond niet speelt. Met de lasting, ze hoeven niet te spelen. Tot zover, omdat het Suriname Herald over Trump, die persoonlijk FIFA belt om een rode kaart van een speler, van een Amerikaanse speler, in te zetten. Tot zover, dit is het Suriname Herald.

dit bericht luidt: UEFA schaapt zich achter België na FIFA-besluit over Pelagon. En wat je ook doet, Trump en FIFA, hiermee stel je de scheidsrechter, die de man die rode kaart heeft gegeven, die haal je ook neer, toch? Dat kan je niet maken, FIFA, dat kan je niet maken, FIFA. Maar oké, de UEFA heeft zich nadrukkelijk achter België geschaard in de ruil om de inzetbaarheid van de Amerikaanse spits Vollerin Balogun. De Europese voetbalbond noemt het besluit van de FIFA om zijn automatische schorsing tijdelijk op te schorten ongekend en schadelijk voor de geloofwaardigheid van het WK. De discussie ontstond nadat Balogun in de wedstrijd van de Verenigde Staten tegen Bosnië en Herzegovina met rood van het veld was gestuurd. De aanvaller zou daardoor automatisch 1 wedstrijd geschorst zijn en het duel met België in de achtste finales missen. De FIFA besloot echter de uitvoering van die schorsing voor een proefperiode van 1 jaar op te schorten. Daardoor blijft de rode kaart staan, maar mag Balogun wel uitkomen tegen België. De Koninklijke Belgische Voetbalbond reageerde eerder al ontstemd en stelde alle mogelijke stappen te onderzoeken. De bond vindt dat de FIFA met het besluit afwijkt van de eigen regels, waarin een rode kaart normaal gesproken automatisch leidt tot uitsluiting voor de volgende wedstrijd. UEFA sluit zich nu bij die kritiek aan. Volgens de Europese Voetbalbond is een minimale schorsing na een rode kaart geen maatregel waar tijdens een lopend toernooi uitzonderingen op kunnen worden gemaakt. De organisatie stelt dat de zekerheid van regels essentieel is voor een eerlijke competitie. De UEFA ziet bovendien gevaar in het precedent dat met de beslissing ontstaat. Andere spelers die tijdens de WK rood kregen en hun automatische schorsing wel moesten uitzetten, zouden volgens de bond in vergelijkbare gevallen aanspraak kunnen maken op dezelfde behandeling. De kwestie kreeg extra lading door berichtgeving dat president Donald Trump contact zou hebben opgenomen met FIFA-president Gianni Infantino met het verzoek de zaak van Balogun opnieuw te bekijken. FIFA heeft de schorsing vervolgens opgeschort, terwijl de rode kaart zelf niet is ingetrokken. Ook voormalig FIFA-president Sepp Blatter heeft zich kritisch uitgelaten. Hij stelde dat de rode kaarten moeten worden beoordeeld op basis van regels, bewijsmateriaal en onafhankelijke instanties, niet door politieke invloed. Volgens Blatter mag voetbal geen speelterrein worden van politieke macht. België heeft zich inmiddels beroep aangetekend tegen de FIFA-beslissing. Of dat beroep nog gevolgen heeft voor de inzetbaarheid van Balogun in het duel met de Verenigde Staten vanavond is vooralsnog niet duidelijk. Ik hoop dat het gevolgen zal hebben dat de internationale voetbalrechtbank dit zal terugtrekken. Tot zover een bericht uit Suriname, Herald, voorzien van mijn commentaar.

who's talking. Look who's talking. Paquito Biafi zegt, aden moet storende DNA-leden uit zaal zetten. Look who's talking, my friend. Look who's talking. Stefano, Paquito Biafi schaamt zich naar eigen zeggen voor de manier waarop sommige parlementariërs met elkaar omgaan in de Nationale Assemblée DNA. Hij, Paquito, vindt dat assembleevoorzitter Ashwin Adin harder moet optreden en leden die de orde verstoren uit de vergaderzaal moet laten verwijderen. In een interview met TBN Prime Alert zegt Biafi dat zowel coalitie als oppositieleden elkaar onvoldoende laten uitspreken. Volgens hem heeft het volk niks aan vergaderingen waarin parlementariërs door elkaar roepen en belangrijke onderwerpen daardoor onvoldoende aan bod komen. Wanneer de coalitie aan het woord is, moet de oppositie haar mond houden. En wanneer de oppositie aan het woord is, moet de coalitie haar mond houden. Laat de mensen uitpraten, zegt Paquito. Volgens Paquito kan het parlement alleen inhoudelijk discussiëren wanneer leden elkaar de gelegenheid geven om hun standpunten uiteen te zetten. Biafi stelt dat er te weinig wederzijds respect is in DNA en dat burgers daardoor niet de informatie krijgen waarop zij wachten. Hij zegt dat Adin tot nu toe veel geduld heeft gehad met zowel coalitie als oppositieleden en vindt dat de voorzitter strenger moet optreden. Volgens Paquito moet het niet uitmaken van welke partij een lid afkomstig is wanneer de vergaderorde wordt verstoord. Het moment dat ze niet weten hoe het hoort in de Nationale Assemblée, moet ze eruit zetten, stelt hij. Biafi verwees daarbij ook naar recente spanningen in het parlement. Biafi benadrukt echter dat zijn kritiek niet alleen op één partij of persoon is gericht. Volgens hem schreeuwen parlementariërs aan verschillende kanten van de zaal door elkaar heen, terwijl de samenleving juist behoefte heeft aan serieuze beraadslagingen. Het volk heeft niks aan een zingende kasteel. We willen luisteren, vergaderen en communiceren met elkaar. Aldus Biafi. Look who's talking. De man die in de tijden van de regering van president Chan Sandoki een truc, een zware truc, heeft losgelaten op de politie die probeerde de mensen tegen te houden. Die man praat nu. Die man, Paquito, die de meeste orde verstoorder is, die praat nu. Wel, Sani kan Tjentje naar Gondapodiceren. Tot zover een bericht uit Suriname Herald, voorzien van mijn commentaar.

beleggers zien lichtpunt voor Argentinië, ondanks zware schuldenaars. Argentinië staat in 2027 voor een van de grootste aflossingen van buitenlandse schulden in jaren. Maar internationale beleggers hebben steeds meer vertrouwen dat het Zuid-Amerikaanse land deze financiële uitdaging aankan. Het optimisme is vooral gebaseerd op de begrotingsdiscipline en economische hervormingen van de regering van president Javier Milei, al blijven politieke ontwikkelingen een belangrijke risicofactor. Volgens cijfers van het Internationale Monetaire Fonds, IMF, moet Argentinië in 2027 ruim $32 miljard aan rente en aflossingen op de buitenlandse schulden betalen. Daarmee wordt 2027 gezien als een cruciaal jaar voor de economie, mede omdat Milei daarna verwachting een gooi doet naar een tweede ambtstermijn als president. Ondanks diverse financiële verplichtingen is het vertrouwen op de internationale markten de afgelopen maanden toegenomen. Beleggers wijzen op de strikte begrotingsdiscipline van de regering Milei, de teruggedrongen inflatie en maatregelen om de economie te stabiliseren. Ook kredietbeoordelaars zijn voorzichtig optimistisch geworden over de vooruitzichten van Argentinië. De regering heeft de afgelopen periode verschillende maatregelen genomen om de financiering van de staat veilig te stellen. Zo is opnieuw gebruik gemaakt van obligaties in Amerikaanse dollars op de binnenlandse markt, zijn leningen afgesloten bij internationale financiële instellingen en is gewerkt aan nieuwe financieringsmogelijkheden zonder direct een beroep te doen op de internationale kapitaalmarkt. Analisten verwachten bovendien dat investeringen in de energie, mijnbouw, infrastructuur en landbouwsector de komende jaren zullen leiden tot hogere exportinkomsten en een grotere instroom van buitenlandse valuta. Die opbrengsten worden echter pas vanaf eind 2027 en 2028 in volle omgang verwacht. Tot die tijd blijft de economie afhankelijk van het vertrouwen van investeerders en een voortzetting van het huidige economische beleid in Argentinië. Volgens het IMF is de Argentijnse staatsschuld op dit moment beheersbaar en blijft sprake van uitzonderlijke risico's. De internationale reserves zijn nog altijd beperkt en een eventuele politieke koerswijziging of verlies aan vertrouwen op de financiële markten kan opnieuw druk zetten op de Argentijnse peso en de staatsfinanciën. Voor Suriname, daarom heb ik dit bericht gelezen, voor Suriname is de ontwikkeling interessant. Net als Argentinië bevindt Suriname zich in een periode waarin begrotingsdiscipline, economische hervormingen en het herstel van het vertrouwen van investeerders centraal staan. Hoewel de uitgangspositie van beide landen sterk verschilt, laat de Argentijnse ervaring zien dat financiële markten niet alleen kijken naar de omvang van de schulden, maar vooral naar de vraag of de regering in staat is een geloofwaardig en consistent economisch beleid te voeren. Tot zover bericht de status, maar ik ben bang dat het Suriname niet gaat helpen, want Suriname voert geen geloofwaardig en consistent economisch beleid. Kijk wat er gebeurt. Money no de, alasanepsa. Dus Suriname voert geen geloofwaardig en consistent economisch beleid zoals Milei van Argentinië het wel doet. Tot zover op de Gestaan nieuws voorzien van mijn commentaar.

Guyana betwist Surinaamse lezing over financiering quarantainebrug. De regering van Guyana betwist de Surinaamse lezing over de financiering van de voorgenomen brug over de quarantainerivier. Volgens de Guyanese minister van Buitenlandse Zaken, Hugh Dodd, is president Irfan Ali tijdens het overleg van 15 mei dit jaar niet geïnformeerd over een Surinaams voornemen om de financiering van de brug volledig voor eigen Surinaamse rekening te nemen. De verklaring volgt op het communiqué dat het ministerie van Buitenlandse Zaken, Internationale Handel en Samenwerking BIS vrijdag uitbracht. Daarin wordt meegedeeld dat de financiering van de brug al geruime tijd onderdeel is van het bilaterale overleg en dat tijdens de meest recente besprekingen is aangegeven dat Suriname voornemens is de financiering van de brug over de quarantainerivier voor zijn rekening te nemen. Dus Suriname is voornemen om de complete financiering voor zijn rekening te nemen. In een zaterdag gepubliceerde verklaring stelt minister Dodd, de Guyanese minister van Buitenlandse Zaken, dat tijdens het virtuele overleg tussen de presidenten Ali en Jennifer Simons op 15 mei geen bespreking heeft plaatsgevonden over de financiering van de brug of over een wijziging van een gezamenlijke aanpak die volgens Guyana sinds het begin van het project wordt gevolgd. Volgens Guyana is het land via de bestaande bilaterale overlegmechanismen evenmin officieel geïnformeerd over een Surinaams voornemen om de volledige financiering van het project op zich te nemen. Indien een dergelijk voorstel formeel was gedaan, zou Guyana het via de gebruikelijke diplomatieke en technische kanalen hebben beoordeeld. Guyana benadrukt verder dat de brug over quarantainerivier vanaf het begin is opgezet als een gezamenlijk infrastructuurproject, dus gezamenlijk tussen Suriname en Guyana. Volgens de verklaring zijn beide landen er sinds de ondertekening van het Memorandum of Understanding in 2020 steeds vanuit gegaan dat de planning, financiering, bouw, exploitatie en het beheer van de brug gezamenlijk zouden worden uitgewerkt. Ook zouden Suriname en Guyana gezamenlijk ontwikkelingspartners hebben benaderd om financiering voor het project mogelijk te maken. De Guyanese regering stelt verder dat wanneer Suriname zijn standpunt over de financiering heeft gewijzigd, een dergelijke beleidswijziging eerst via de overeengekomen bilaterale overlegstructuren met Guyana besproken had moeten worden, voordat hierover publieke mededelingen werden gedaan. Tegelijkertijd onderstreept Guyana dat het zich onverminderd blijft inzetten voor de realisatie van de quarantainebrug. Volgens de verklaring blijft Georgetown bereid de gesprekken voort te zetten via de bestaande bilaterale overlegmechanismen met als uitgangspunt transparantie, wederzijds respect, overleg en gezamenlijke besluitvorming. Tot zover een bericht uit Staalnieuws, maar dit bewijst weer wat ik het had over Argentinië. Kijk, Argentinië is consistent in financiering en alles. Volgens de IMF is de Argentijnse staatsschuld op dit moment beheersbaar, maar blijft sprake van uitzonderlijke risico's. De internationale reserves zijn nog altijd beperkt en een eventuele politieke koerswijziging of verlies van vertrouwen op de financiële markten kan opnieuw druk zetten op de Argentijnse peso en de staatsfinanciën. Voor Suriname is de ontwikkeling interessant. Net als Argentinië bevindt het land Suriname zich in een periode waarin begrotingsdiscipline, economische hervorming en het herstel van het vertrouwen van investeerders centraal staan. Dus in Argentinië kent men wel begrotingsdiscipline, economische hervorming en het herstel van vertrouwen van investeerders. Die staan centraal. Maar in Suriname staat dit niet centraal. Wanneer komt Suriname zeggen dat zij zelf de bouw van die brug of quarantainerivier gaan bekostigen, terwijl dat nooit is gecommuniceerd met de counterpart Guyana, die ook een deel in heeft. Nou, hoe wil Suriname dat zijn financiële problemen worden opgelost? Tot zover wil ik het staan nu

confirmed het nieuws. Martinique officieel geassocieerd lid van CARICOM. Martinique is officieel toegetreden als geassocieerd lid van de Caribische gemeenschap, CARICOM. Daarmee telt de regionale organisatie voortaan 7 geassocieerde leden. De toetreding werd mogelijk nadat de Franse regering in juni 2026, dus afgelopen juni, de formele akte van toetreding had ingediend. Daarmee trad de overeenkomst in zaken de privileges en immuniteiten van CARICOM in werking, waardoor Martinique per 16 juni 2026 officieel status van geassocieerd lid verkreeg. De overeenkomst voor het geassocieerd lidmaatschap was al in februari 2025 ondertekend. Bij de afronding van de juridische procedures kan Martinique nu voor het eerst als geassocieerd lid deelnemen aan de 51ste reguliere conferentie van regeringsleiders van CARICOM, die van 5 tot en met 8 juli wordt gehouden in Gros Islet Saint Lucia. Martinique is een Frans overzees departement in het oostelijk Caribisch gebied en maakt als integraal onderdeel van Frankrijk tevens deel uit van de Europese Unie. Door het geassocieerd lidmaatschap krijgt het eiland de mogelijkheid nauwer samen te werken met de 15 lidstaten van CARICOM op onder meer economisch, sociaal en regionaal beleid. CARICOM werd opgericht op 4 juli 1973 met de ondertekening van het verdrag van Chaguaramas. De organisatie zet zich in voor regionale integratie, economische samenwerking, coördinatie van het buitenlands beleid, sociale ontwikkeling en samenwerking op het gebied van veiligheid. Met de toetreding van Martinique wordt de samenwerking binnen de Caribische regio verder uitgebreid. CARICOM beschouwt de uitbreiding als een nieuwe stap in het versterken van de regionale integratie en de samenwerking tussen de Engelstalige, Franstalige en Nederlandstalige delen van het Caribisch gebied. Tot zover

meldt zich bij politie na dodelijk geweld aan Johannes Moengrasstraat. In het onderzoek naar het dodelijk geweldsincident aan de Johannes Moengrasstraat, waarbij de 21-jarige LR in de vroege ochtend van vrijdag 3 juli jongstleden om het leven kwam, heeft zich een belangrijke ontwikkeling voorgedaan. De verdachte heeft zich inmiddels bij de politie gemeld. Volgens informatie uit het onderzoek heeft de betrokken automobilist zich vrijwillig aangemeld op een politiebureau, kort nadat het opsporingsonderzoek was gestart. De man wordt in verband gebracht met de gewelddadige escalatie die voorafging aan het fatale incident nabij een winkelpand in de Johannes Moerastraat ter hoogte van Rock Oil. Het incident deed zich vrijdag om 11:45 in de nacht voor, nadat de politie van bureau de uitvlucht via het command center een melding had ontvangen van een vechtpartij. Ter plaatse troffen de agenten 2 gewonden en buiten bewustzijn verkerende mannen aan, die beiden zichtbaar bloedverlies hadden. De slachtoffers werden met spoed per ambulance overgebracht naar het gremisch ziekenhuis Paramaribo. Uit eerder veiliggestelde camerabeelden blijkt dat het conflict ontstond toen een automobilist een inrit wilde oprijden en daarbij werd gehinderd door een bromfietser met een duopassagier. Wat begon als een woordenwisseling mondde uit in een gewelddadige confrontatie waarbij vermoedelijk een metalen voorwerp werd gebruikt. De duopassagier liep daarbij ernstig hoofdletsel op. Ondanks medische behandeling overleed LR korte tijd later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Het lichaam van het slachtoffer is op last van het Openbaar Ministerie in beslag genomen voor obductie. Maar met de aanmelding van de verdachte is deze inmiddels in beeld bij de autoriteiten. De afdeling capitale delicten zet het onderzoek onder leiding van het Openbaar Ministerie voort. Daarbij wordt de exacte toedracht van het incident onderzocht, evenals de rol van betrokkenen en de eventuele strafbare feiten die zijn gepleegd. Tot zover.

herdersabotage in 4 dagen. Tillesuur ziet schade aan grasvezelnetwerk oplopen. Voor de 3e keer in 4 dagen is het grasvezelnetwerk van Tillesuur doelwit geworden van vandalisme. Dit keer werden grasvezelkabels langs de Indira Gandhiweg moedwillig doorgeknipt, waardoor kranten in onder meer de gebieden Indira Gandhiweg, Sitarweg en Livorno-Beekhuizen hinder ondervinden van mobiele telecommunicatiediensten. Tillesuur spreekt van een zorgwekkende ontwikkeling en doet een dringend beroep op de samenleving om verdachte situaties te melden. Ieder vernielde gasvezelkabel kost volgens het bedrijf minimaal $3000 aan herstelwerkzaamheden. Daarnaast worden honderden klanten getroffen doordat zij tijdelijk verstoken blijven van internet en communicatiediensten. Om de problematiek aan te pakken worden alle incidenten gemeld bij de politie en andere bevoegde autoriteiten. In samenwerking met de autoriteiten is bovendien een actieplan opgesteld om daders op te sporen, nieuwe incidenten te voorkomen en de bescherming van telecominfrastructuur te versterken. Ondanks deze maatregelen blijft de situatie volgens Tillesuur zorgwekkend. Het bedrijf investeert voortdurend in beveiliging, toezicht en snelle herstelwerkzaamheden, maar wijst erop dat het onmogelijk is een netwerk dat zich over honderden kilometers uittrekt permanent te bewaken. Wij doen wat in onze macht ligt, maar zonder hulp van de samenleving en de autoriteiten kunnen wij dit probleem niet alleen oplossen. Het voelt soms als dweilen met de kraan open, zodra een beschadiging is hersteld, volgt ergens anders opnieuw een incident, zegt algemeen directeur Dirk Lamlakan. Tillesuur investeert jaarlijks miljoenen dollars in de uitbreiding en modernisering van het glasvezelnetwerk om Suriname te voorzien van snelle en betrouwbare telecommunicatiediensten. Elke doorgeknipte kabel betekent niet alleen $1000 aan herstelkosten, maar ook ongemak voor klanten en vertraging van de ontwikkeling van ons land. Deze infrastructuur is niet alleen een investering van Tillesuur, maar een voorziening waarvan de hele samenleving profiteert. Wij vragen de samenleving daarom om te koesteren wat wij met elkaar hebben opgebouwd. Deze infrastructuur is voor ons allemaal alles aan de kant. Tillesuur roept burgers op alert te zijn op verdachte activiteiten in de omgeving van telecomvoorzieningen en dergelijke situaties onmiddellijk te melden bij de politie of andere bevoegde instanties. Alleen samen kunnen wij voorkomen dat deze vitale infrastructuur telkens opnieuw wordt beschadigd. Wij vragen daarom iedereen om mee te helpen, waken over wat van ons allemaal is. Toch bezachtig het bericht uitstaan nu. Ik bedoel, je gaat beschadigen en wie betaalt de kosten? De burger natuurlijk, want die gaan duurder moeten betalen. Dat die misdadigers, die criminelen, dit niet kunnen inzien, vind ik een kwalijke zaak. Dat zover om bericht uitstaan nu.

ik naar mijn laatste bericht. Dat zijn de wisselkoersen van de Centrale Bank van Suriname. Voor vandaag 6 juli, 10 uur 's ochtends, Suriname tijd, 3 uur 's middags, Nederlandse tijd. Als je US dollar verkoopt aan de Centrale Bank van Suriname, krijg je de 37,658 SD terug. Als je US dollar wil kopen bij de Centrale Bank van Suriname, moet je 37,728 SD neertellen. 37,728 SD. Als je een euro verkoopt aan de Centrale Bank van Suriname, krijg je de 42,784 SD voor terug. Wil je echter een euro kopen, moet je 43,061 SD neertellen. Wil je een euro kopen, moet je 43,061 SD neertellen. Dus makkelijk gezegd, als je 100 US dollars wilt kopen, moet je 3772,80 SD neertellen. 3772,80 SD. Als je 100 US dollars wilt kopen. Wil je 100 euro kopen, moet je 4306,10 SD neertellen. Als je 100 euro wilt kopen, moet je 4306,10 SD neertellen. Ik heb geen 100 euro, ik heb geen 100 dollar, dus ik zou het niet kunnen. Dit was het nieuwsoverzicht. Dan heb ik een uitsmijtertje. Dat komt uit Fijne Dag van Elke Dag een Dag. Wist u dat vandaag

jullie de wereld kustdag is. Een kus is het beste teken van affectie. Het betekent veel. In iedere cultuur op deze aardkloot is het op elkaar brengen van de monden, de bossie, het toonbeeld van liefde. Reden genoeg om op deze prachtige zomerdag de dag van de kus in het leven te roepen. Wereldkustdag vindt plaats op 6 juli, dus vandaag maandag 6 juli. Wereldkustdag heeft geen organisator achter zich. En waarom zou het ook? Een kus is niet van iemand. Het is universeel. Liefde heeft geen eigenaar nodig en meer van dat soort termen. Wereldkustdag is een evenement dat leeft onder de mensen, dat zich verspreidt over sociale media en via letterlijke mond-tot-mond reclame. Ja, want Theo Bossie, dan mond-tot-mond reclame toch. Ook meedoen? Dat is heel simpel. Gewoon even iemand in uw omgeving tonen hoeveel u van hem of haar houdt. Dus vandaag, maandag 6 juli, is Wereldkustdag en kus is van niemand. Als je wilt tonen dat je Wereldkustdag hoog houdt, dan Bossie, alas maar die emiti. Wel voorzichtig wezen. Nog een Bossie smaakt zomaar. Want je kan iets van baks. Want dat is maar nog breed dat je kon Bossie zomaar. Zijn je voor, je met een vrouw voor je buurman. En je kon Bossie zomaar. Een vrouw die je van baks of een karamassa die je van baks. Maar, dit en blijf vandaag, maandag 6 juli. Wereldkustdag en kussen is van niemand. Tot zover het nieuwsoverzicht voor vandaag, maandag 6 juli 2026, om die mooie, zonvolle, zonovergoten Wereldkustdag. Ik had technische assistentie van mijn vriend Rajes. Rajes, bedankt. Ik zou zeggen, tegwe, te liba studio, de coupé kan niet smaak voor Johan Bossie. Man of vrouw maakt niet uit, we zijn op Wereldkustdag en het is algemeen. Bedankt. Post dinsdag, we meet woensdag, dag.